iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Nashville, Tennessee. For the best country music, Crossroads Country Radio is your station.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

choose their player. Listen to what the blues are saying.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: The only two things in life that make it worth living is guitars that tune good and firm feeling women.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hey y'all, it's Dolly Parton.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland.

0: Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
1: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
2: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
1: Ja.
0: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countryland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countryland.nl.

0: Howdy, everyone. This is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: Elke dag.
4: Dag.
3: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, de maan, heel mooi, maar ver hier vandaan. Hij is overal, verdwijnt soms achter de wolken, heeft haar eigen cyclus, beïnvloedt eb en vloed, is symbool van romantiek, geeft troost bij verdriet. Moon in Songs, deel 1, Rising of the Moon, de erende High Kings om Greenwood Country te starten. Patty Loveless ziet Mr. Man in the Moon. When my blue moon turns to gold again, here is Slim Whitman.

Aftermoon, Stavely Bentley. Straks de Mavericks, Moon and Stars. En een van die sterren is Sierra Ferrell. Mr. Moon, mooi, onzijdig. We mogen hem en haar eerbiedig met u aanspreken. Hier is Carl Smith.

Rocking with the Moon, Hillary James en Simon Major uit Schotland. Straks Caroline Herring, Caroline Moon. Huilen mag ook, Crying for the Moon, Slim Whitman.

Louisiana Moon. Craig Chambers komt zelf uit Texas. Met Blue Moon spelen David Crispin en Martin Taylor het eerste uur vol. Maar eerst nog Katie Kellick, Rustler's Moon.

Rising of the Moon, een fraaie beleving van Kate Wolf. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. We kijken omhoog, zien de maan en luisteren naar songs waarbij de inspiratie bij maanlicht plaatsvond. Op de prairie beleven Sons of San Yakun Moonlight on the Trail. Hier is Slim Whitman, Roll on Silvery Moon.

The Man in the Moon, donkere plek in de volle maan, prikkelende fantasie bij de Browns. You Are My Moonshine, mooie woordspeling van Matt Nakua. Hier is Nancy Griffith, Grapefruit Moon.

Hey boys, de maan is tijdloos, de keuze van onze songs zijn het ook. In the Valley of the Moon, Slim Whitman, Craig Chambers, Three Quarter Moon in Three Quarter Time.

Moonlight is Falling. Achter elke titel zit een verhaal. Dit was Irene Kelly. Straks John Fogerty, Blue Moon Nights. Hier is Johnny Duncan, die ene van Last Train to Memphis. Yellow, Yellow Moon. Yeah.

Allegheny Moon, een crooner van Anne Murray. Huilende wolven bij maanlicht, howlin' at the moon, dat is van Peter Rowan. Hier nog een Louisiana Moon, van heel lang geleden met Gene Autry.

Walking on the Moon met Jenny Fricky. Wie wil dat nu niet? Tot slot Les Paul en Mary Ford. How High the Moon. Maar eerst nog luisteren naar Nancy Griffith. Once in a Very Blue Moon. Na Blue Moon sluiten we de ogen en dromen we tevreden verder bij maanlicht. Over 3 weken meer belevingen bij maanlicht. Dit was Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week beleven we een American Celtic Connection.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Bandit en zijn Loving Arms, door met John en Nienke en The History of My Heart.

and You Should Know the Four Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow en Walter Baron met The Turbo Zingt. We gaan ook heel soms zout nog een keer draaien met een Sea of Heartbreak.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: zon.
1: Queen of Hearts, oftewel Al zijn niet meer van je houdt van Albert Westervoor, Guido Bacanto en Perry Spencer. En de Gets Cut the Measles van die old-time string band. Gaan we heel ver terug in de tijd. John de Mol en zijn Elfbaas.
2: Ergens in Texas, in het stadje

bons op de deur en ik zak door mijn knieën. Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze me lief

Berle of Katten, oftewel drinken zonder stoppen van Johnny Cash, brengt ons naar het einde van het eerste uur van deze uitzending. Dadelijk, na het nieuws, gaan we door met Fokke en Hilde. Maar we gaan dit uur eruit met Ine Schonker en Ik dans voor jou. Blijf dus lekker luisteren. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd. We openen met Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Door met Han van Eyck en In the Pouring Rain.

en haar Dance Still Dawn. De voor Sandra Verrees, I Wanna Live Like That en Desperado van Barbara Dex. Deze heb ik al heel lang niet gedraaid. Dick van Altena en Corzanne en Savannah. Behind Closed Doors.

Wordt het een nieuwe single of niet? Ik weet het niet. Nobody's Dying Today van Hilde Vos. Daarvoor Jaren Beeks en Brighter Days en René Hagen met zijn Simple Man. Penguins naar Anna McRose en Your Cheating Heart.

Barry Meditone van Mark Blom stelde voor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More en de Marshall met What Makes the World Go Round. In het dialect gezongen Come Be Me.

Ain't the Cheating Kind van Kirsten Alting. Daarvoor Koen Vaalen, Steady on the Gun. En Life's a Beach van Robert Weston. Brengt ons naar het einde van het programma. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien, we gaan eruit met Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Bedankt voor het luisteren.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja. Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we zijn weer een beetje het begin van een even maand. Dus niet helemaal juist, maar goed. We gaan er toch mee aan de gang. Dat houdt dus in dat we deze 2 uur alleen maar muziek draaien van artiesten uit de Benelux. En onze special is deze keer Ben Steeneker. En die is geboren in Heeg, Friesland op 10 februari 1935. En Ben is een Nederlandse countryzanger. Zijn bijnaam is The Godfather of Dutch Country Music. En Steeneker startte zijn loopbaan in de begeleidingsband van de Apeldoornse zangeres Lydia Tuinenburg. Met de groep Lydia en haar Melody Strings had hij in 1959 zijn eerste hit in Nederland. Send Me the Pillow. Nou, we hebben het wel over pillow, maar Kissing My Pillow.

En in 1960 startte Ben een solo carrière. Met nummers als It Doesn't Matter Anymore, Lonely River Rhine uit 62 en From a Jack to a King uit 63 verwierf Ben begin jaren 60 bekendheid in Nederland. Alleen dit hitsucces wist Steeniger later niet meer te evenaren. Wel bleef hij een veelgevraagd country-artiest in Nederland. We gaan naar No One Will Ever Know.

In de jaren 70 vormde Steeneker met zangeres Ina Dijkstra het duo Countrystone. In 1984 nam hij met Henk Wijngaard een nummer Aan elke vrouw waar ik eens van hield. Een vertaling van To All the Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. From a Jack to a King gaan we nu draaien.

En Steeniger reisde vanaf de jaren 80 geregeld naar de Verenigde Staten, waar hij optrad in steden als Indianapolis, Carson City en Nashville en op country festivals. En vanaf 2000 treedt hij op met zijn dochter Carmen Steeniger. En in november 2007 vierde Steeniger zijn 50-jarig jubileum als artiest. We gaan naar Take a Ride in the Country with Me.

Verder is ook zoon Marco actief in de countrymuziek. Onder meer in de jaren 90 als basgitarist in de band Alabama Rain. En vanaf 97 voor de zanger Waylon. In 94 werd Steeniker opgenomen in Amerika's All-Time Country Music Hall of Fame. En in 2013 won hij met zijn dochter Carmen de Oostenrijkse Goldener Country Star. We gaan naar Trying to Outrun the Wind.

Ruim 70 jaar geleden begon Ben Steeneker zijn carrière als country- en westernzanger. En tijdens een talentenjacht ontmoette hij het zangeresje Lydia Tuinenberg. En, bekend natuurlijk, in combinatie met haar werd het eerste plaatje Sam in de Pillow opgenomen. En onverwacht werd dit nummer een top 10 hit in de toenmalige hitparade. En er volgden radio- en tv-opnames. Optredens bedoel ik. We gaan naar Little Brown Eyes.

Door verandering van platenmaatschappijen was het eind 60er jaren in de medialand enige tijd stil rond Ben Steeniger. En in 66 verhuisde hij van Apeldoorn naar Twente en bleef een veelgevraagd artiest. En bij Telstra kreeg hij zijn nieuwe platencontract. En helaas inmiddels overleden Shaggy Hoes was een grote fan van Ben. De LP Hello Again was aanleiding voor de Poolse TV om met Ben een special in ons land op te nemen. We gaan naar Looking Over the Hills and Over the Mountains.

In 1976 opende Ben met zijn vrouw Irene in Haaksbergen een van de eerste countryclubs in ons land. En deze club werd maar liefst 6 keer gekozen als favoriete countryclub van de Benelux door de lezers van het maandblad Country Gazette en liefhebbers van countrymuziek. Carolus Country Time was enkele keren in de club om opname te maken voor een radioprogramma. We gaan naar Too Old to Die Young.

In 1980 trad Ben voor het eerst op in Amerika op een groot festival, bezocht door 40.000 liefhebbers van de traditionele countrymuziek. En ontving in de loop der jaren meerdere awards en deed de radio- en tv-optredens. Hij deelde podia met onder andere Johnny Cash, Bobby Bear, Freddie Fender, Billy O. Spears, Lynn Anderson, de Bellamy Brothers, Wanda Jackson en Tom Paul Glaser. We gaan even kijken. High Cotton.

In ons land kreeg Ben menig onderscheiding. Zo werd hij als eerste geïnstalleerd in de Dutch Country Hall of Fame. En ontving van de Tros de Troscar Award, de superster van RTV Oost. En hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ontving de Gouden Ster van Haaksbergen. Omdat hij door de vertolking van countrymuziek in Europa en Amerika zijn woonplaats Haaksbergen op kaart heeft gezet. We gaan naar Wild Rover.

Nou, de laatste jaren trad hij op in de combinatie met dochter Carmen. Met dochter Carmen. En samen waren ze sindsdien 4 keer in de Amerika voor optredens. En verschenen 5 succesvolle cd's en dvd's met duetten. Like Father, Like Daughter, Country Café, Homeland, Neverending Love en Remember Me. En Homeland ontving in Amerika de internationale CD of the Year Award van 2010. We gaan naar I Used to Love You.

En sinds 2011 zijn Ben en Carmen regelmatig te zien op Sky TV met clips in Engeland, Ierland en Schotland populaire film en country show. En op verzoek van de kijkers maken ze nu en dan een paar keer per jaar deel uit van de film en country show on the road. En treden regelmatig op in Engeland en Ierland. We gaan Land of Enchantment voor u draaien.

In december 2013 werden ze van de 130 genomineerde country acts uit Europa de nummer 1, dankzij het stemmen van de fans. In Oostenrijk ontvingen ze daarom de Golden Country Award 2013. En in mei 2014 zijn Ben en Carmen een uur te gast geweest in het tv-programma Tijd voor Max, waarbij de ruim 50-jarige carrière van Ben nader belicht werd. Country Pride nu.

Ja, dochter Carmen is letterlijk opgegroeid met countrymuziek. Op 8-jarige leeftijd zong ze met haar vader het eerste liedje But You Love Me Daddy. En dat werd uitgebracht op LP en later op CD. Hello Again en The Best of Ben Steinecker. Maar verknocht aan de countrymuziek koos Carmen toch voor het in het Nederlands meer populaire top 40 en Nederlandstalige soort. We gaan een duet van Ben Steinecker met Dick van Altena. Ain't It a Beautiful World?

Na de bands voor bruiloften heeft Carmen met haar vader meerdere malen duetten opgenomen voor zijn cd's. En ze heeft enkele aanbiedingen om zangeres te worden in bruiloftbands afgewezen om uiteindelijk toch te kiezen voor haar liefde voor countrymuziek. En ze ging zelf schrijven, componeren en zingen. We gaan naar Under Father's Wings.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek bij met ondergetekende Harry Hettema. En we zijn bezig met een even maand, min of meer. We gaan alleen deze uitzending artiesten uit de Benelux draaien. En het eerste uur hebben we een special van Ben Steeneker. En u heeft nog één tegoed van Ben. En dat is een Friestalige. Het van Friesland is in 2009 uitgebracht door Ben samen met dochter Carmen. De Friese tekst is geschreven door Gurbe Doustra. En het origineel is Home to Donegal. En die is geschreven door Patsy Kavanagh.

Nou, dit was een special van Ben Steeneker voor deze week. Natuurlijk komt hij later nog wel eens een keer voorbij, maar niet als special natuurlijk. We gaan volgende week, denk ik, een special doen van Johnny Cash. En nou, we verder met de artiest, Nederlandse of Benelux artiesten. En daar een flink aantal van deze nummers zijn op verzoek van Jan en Matty van Houten uit Sarruisterveen. Onder andere de band Early Bird of Early Birds als oorspronkelijk. Was een Friese countryband die actief was van het begin van jaren 60 tot begin jaren 90. De groep werd opgericht rond 63 in Oldeborne. En de oorsprong van de Friese countryformatie gaat terug uit 1953. In dat jaar werden aan Oldeborne filmbeelden gemaakt waarop schoolkinderen Hendrik Waringa en Albert Veld te zien zijn. We gaan beginnen met Shadow Side of My Life.

In 1997 volgde er echter een nieuwe impuls met de opname van de CD Country Cover Story en de Haske in Heerenveen. Mede door toedoen van Jouke de Vries. En hierna kwamen de optredens geleidelijk weer op gang. Een early bird ging optreden als duo. Hendrik Waringa ging samen met Karin Wieling door tot 2015. We gaan even twee draaien van early bird. Saturday Night is Alright en daarna The Sound of Country Music.

dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

De Tumbleweeds was een Nederlandse country- en westernformatie die haar voornaamste successen behaalde in de midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds, dat in 74 verscheen, werd platina in 75. En in dat jaar werd ook hun versie van Somewhere Between, origineel van Merle Haggard, een nummer 2 hit. We gaan even weer twee van hun draaien. Kentucky Hills of Tennessee en daarna Lead Me On. En dat is ook weer een verzoekje van Jan en Marty uit Sarhuisterveen.

Ja, op 17 december 1977 is er een eerste optreden van wat door velen gezien wordt als zomaar een bandje. En niet in de laatste plaats door de leden zelf. De stijl is country en de naam is de Major Dundy Band. Bestaande uit Karel Monbarg, Ton Verkooyen, Jan Gerrits en de oprichters Ferry Time.

Ja, maar we gaan even nog weer even twee draaien. En het ook een beetje dun, die is een verzoek van Jan van Houten. Jan en Marty van Houten uit Ruiseveen. We gaan naar A One-Armed Bandit. En daarna draaien we You Get Too Big For Your Boots.

Don't you ever get tired of hurting me is een countrynummer geschreven door Henk Cochran, dat in 65 een hit werd voor Ray Price en de 11e plaats bereikte in de Billboard hitlijst. In 1980 nam Price het nummer opnieuw op, maar dan als duet met Willie Nelson en bracht het uit als single. Nou, we gaan hem horen van Two Lucky Minds met Sarah Jory.

De Friendsong, Kalle Salai, de Bonjour au Matag, dat zal ik wel weer verkeerd uitspreken, is een nummer van de Canadese zangeres en songwriter Lucille Starr. Het nummer is in 1964 geproduceerd door Herb Albert. En de oorspronkelijke Engelse versie, When It's Lamplighting Time in the Valley, werd uitgebracht in 1933. We gaan naar de uitvoering van Somerset.

0: Luckenbach, Texas. Basic to the, hey, Back to the Basic of Love is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings. Het werd in april 1977 uitgebracht als de eerste single van het album Oi Waylon. En het werd geschreven door Chips Molman en Bobby Emmons. We gaan horen de uitvoering van Texas Renegade.
1: The only two things in life that makes it worth living is guitars and tune and fur-feeling women. I don't need my name in the marquee light

De band is al gestopt, maar er zijn ondertussen, voor zover ik weet, al 4 van de ex-leden overleden. Helaas. We gaan naar Windfall, opgericht in 1977 in Oudewater, Utrecht, en heeft zijn haar sporen na bijna 60 jaar duidelijk verdiend. Windfall is een band die bij elk optreden een enorm enthousiasme tentoonspreidt. En de groep is ontstaan na het uiteenvallen van de rock'n'roll band The Shaking Spiders. We gaan 2 van hun draaien, Hanging In en Holding On, en daarna Rodeo Junkie.

Carmichael.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Thank you.

Jarrell,

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Ain't no bussin', no cussin', no ass, and no wrestling.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: and hope you like it.
1: High on a mountain.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

dan toen. Die ene keer heeft Freek gehuild om een schram op zijn knie. Ja, toen heeft hij gehuild, maar ja, toen was Freek pas 3.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Dallas, Philadelphia, New York, Boston, Seattle, LA. It's all

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug. Met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek...
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.